van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Marokko wat Frankryk die stryd gaan aansê in die eerste van 4 kwart en kragmetings voordat Spanje teen België, Noorwe teen Engeland en Argentinië teen Switserland te staan gaan kom.

Brrr, met nonos, no senior, 22 minute voor 7. Goeiemôre uit die veer op jou draadloos en ons nog tot 9 vanoggend in mekaar se geselskap. Die gemiddelde vrou dra dit 17 keer voordat sy dit was. Slaapsokkies, slippers, pruik, jeans, bra, trui, mis, onderrok, handsak, serp, nie een van hulle. Nie een van hulle, maar as jy dalk aan iets anders kan dink, ek wil hoor by 0612912007 of 8. Jy kan hy SMS stuur na 622323. Nou, jy kyk ook flieks, ek glo so. En jy het al talle malle van hierdie fiktieve producte in rolprente gesien en gewonder gaan hulle ooit eendag een werklikheid word. So hier is een paar van die fiktieve producte in rolprente wat een werklikheid geword het. Ja, die onderwaterkamera het James Bond in Thunderball in 1965 gebruik. En ons weet wat gebeur het. Die aanlyn koerante om nuus aanlyn te lees is deesdae normaal, maar dit was nie die geval toe Arthur C. Clarke se boek in die klassieke wetenskap fiksie rolprent 2001 A Space Odyssey in 1968 omskep is nie. GPS in die James Bond rolprent Goldfinger 1964 is hierdie tegnologie bekend gestel as

al jouw sporen klauw. Soos graffiti aan my vas, onverwijderbaar. Gooi jou hart seer vir die reen, maar huil jy nooit alleen. Kijk, tranen val een vir een.

Dat is een lang pad naar die liefde. Dat moet jij onthouden. Maar die lang pad loop ik nou. Om jou vast te houden, stap ik dier in blauw. Gooi jou hartje voor die reen, huil je nooit alleen.

Olivia Rodrigo, The Cure, Splinter Niet net hier op Hartklop FM. Goeiemôre, welkom uit die veer nog op jou draadloos en onthou

0: en OK Style.
1: Koop enige deelnemende product en sweep jou OK Countdown kaart vir 'n kans om een van drie luxe vakansies ter waarde van 80.000 Namibiese dollar te wen. Kompetisie geldig tot 9 Augustus. Sluit OK Express en OK MegaSave uit. OK, eienaars op wie jy kan staatmaak.

0: verschrikkelijk koud in die plek. Ah, ah. Maar die gezondheid is daar, die kracht is daar, die heren. Het is teergedrag. Ina, kom ik praat van haar. Ik wil toch net gauw voor mijn schoondochter Gloria en Riewit sê baie geluk met haar verjaarsdag. Gloria, ik wens jou een prachtig en een geseënde nieuwe levensjaar toe. Mag Godse goedheid en genade altijd dier op jou pad voeren toe wees. En ik bid dat die Heere jou zal zien met geloof, hoop en liefde. Dat je dit zal uitdeel oorvloediglijk waar je gaat en waar je is. Bloem daar waar die Heere jou geplant het en weet altijd dat allemaal ook dat daar baie oor is wat naar jou kijk waar je beweegt. En mag je net genade ontvang elke dag. Geniet jou kinders en kleinkinders. Vanmorgen hoor ik jullie sommer die huis voor. Ik zie wat jou weer, anders koop voor die 2 Korintiërs 12:9 wat sê, my genade is vir jou genoeg. My kracht komt juist tot volle werking wanneer die zwak is. En dan wil ik toch ook voor Johanna en van Wijk eindelijk mal een reward sê, baie sterkte Johanna met die ingang van jou man gister so skierlik. Ek denk aan jou, ek sal jou later bel, maar ek wens vir jou Godse sterkte en genade kracht toe in hierdie dag van troefheid. Mag die Heere vir jou vertroos en vir jou deurdraai in jou gesin, want net hy alleen kan dit doen. Ons is maar net jobstroosters, net die Heere kan troos. Mag jy die vrede van God ontvang, elke uur en oomblik, ons bly in gebed vir jou. En dan wil ik ook net van allemaal wat misschien ook nog verkeerd zijn, mag jullie elke keer een baie mooie geseënde nieuwe keer levensjaar het uit die hand van onze vader uit. Morgen onze alle groot meisjes op uw programma. Ik wens jullie een mooie geseënde dag toe uit die hand van die onze vader uit. Blij in gebed. Daar gaan in als klokje. Morgen aan die baba en die oosten en allemaal wat ziek is. Blij jullie in geloof. Ons dank die Heere daarvoor. Ina, dank je. Dat je daar is voor ons, mag die Heer jou ook zien en jou werk jullie allemaal. Mooi dag, bye.
1: Bye, dank je Eva, goed gaan hoor. Tot ziens. Bye. Ja, ek het vanochtend nie vertel nie, Drika, die klokkie gelei nie, want daar is van ons groot mense, soos Tannie Spanie en Tannie Drika, wat ek toelaat om te praat en te gesels, want hulle bel so weinig en so moet toch nie dit sien, as dat ek sommige mense voortrek of so nie so... Ek lei die klokkie as dit nodig is. Nou ja, toe kom ons kyk gou, ek wil net gou seker maak van hierdie boodskapie wat ingekom het. Goeiemôre Enkie, ons wil graag 'n boodskap aan Leslie stuur. Dankie vir al die boodskappe, ons waardeer dit. Mag jy 'n geseënde dag hê. Dit kom van Fidelia en Nelly. Mooi dag Enkie. Baie dankie. Ek wens vir julle ook 'n pragtige dag toe. Goeie wense, goeie môre. Môre Dion, gaan dit goed vir môre?
2: Ek weet nie wat ek nou moet sê, goeie môre met die selboom.
1: Ja, wat?
2: Enkie, hoe gaan dit met ons
1: draai? Altyd goed, dankie Dion, hoe gaan dit met jou?
2: Goed, my sê kind, my sê eerst kind al die jou, dat ek het dankbaar had, dus aan die Sarah Spannenberg sê.
1: Ja.
2: Poppelapie, ek het vanmorgen opgestaan, weet jy, my ma se ma, my oom had al uitgesê, my dochter, vir my ma, my auntie, my kinders, jylle sal deze daas, dat jylle met die geld stut, dan sal jylle nie kan kopie, soos die lewe nou onvoorspelbaar is, Ingrid. Maar ek eer die heren, my sê kind, ek het het dankbaar, ek het opgestaan, genade op genade. Ek wil vanmorgen ook vir Peters Lou sê, het maandag vir jaar. Ek wil net vir my wie hierdie, ek het so baie skrifte in my kop, wat ek kwartier inkeek, maar ek wil vir my wie skrifte sê, wat sê, jou meet snoere, het op lieflike plek geval. So maandag, vir laat vir jaar, sê, vir ek vir jaar, nog die maand, alle sien my, my en Drina het, en sê vir jaar, die sister, en vir haar sê, alle voorspoed en liefde, dochter, as sitter sy dochter, Peter Loos, as koon sitter, sy dochter het, woensdag vir jou, vandag, mooi dag. Enkie, laat jou sê, skitter weet, die liedichter sê, God draai jou elke dag, wees daarom blij. Dankie, my sê kind.
1: Ja,
2: dat is het doel.
1: Jy moet

Die Mayflower het uitgevaar. Gaan snoek al daar, bij hout bij waar. Kabongo der, die storm zie je gewaar. En het teruggekeer naar tafel bij. En op devil's piek, voor die engel gewaai. En die engel het de traan het sy oor gevier. Waar sal die waterblom?

0: Lekker style.
1: Koop enige deelnemende product en sweep jou OK account on card vir 'n kans om een van drie luxe vakansies ter waarde van $80,000 te wen. Bespaar ook op Douwe Egberts kitskoffie, 'n verskeidenheid 200 gram met R179,99 elk. Topscore Super Millimeal, 5 kg slegs R68,99. En Tastic voorafgekookte langkorrel witrys, 2 kg met R34,99. Aanbiedinge geldig tot 12 Julie. Sluit OK Express en OK Mega Save uit. OK, eienaars op wie jy kan staatmaak.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

deel van die Deense koninkryk. In 2006 het Groenland 'n poging aangewend om goedkeuring te ontvang om onder sy eie vlag aan die Olimpiese Spele deel te neem, maar hierdie voorstel is ook verwerp. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanavond om 7 uur gehoor word.

Amerika en Iran aanvalle op mekaar uitgevoer het en Trump se aankondiging dat die skietstaking verby is. Die prys van Brent 3 olie het sedert vanoggend met amper 3% gestyg tot so $77 'n vat wat brandstofpryse weer kan laat styg.

JJ Stevens met Dis Net Jy en ook Cherie met 30 dae in die somer, net na die volgende een van Zima en Shaggy, Love Always Wins, gee ons 'n geleentheid aan Alistair Baron.

Skoon maak veldtog op Tsumkwe bied van 31 Julie tot 2 Augustus vanjaar die eerste gemeenskapsporttoernooi aan. Die veldtog wat verlede jaar in April van stapel gestuur is, bestaan uit 29 deelnemers waarvan die meeste werklose jong mense uit die nedersetting is. Die toernooi is daarop gemik om deelnemers te beloon vir hul toewyding om Tsumkwe skoon te hou terwyl sport gebruik word om eenheid en gemeenskapsgees te bevorder. Sokker, netbal en vlugbal kompetisies sal gedurende die 3 dae aangebied word. Die koördineerder van die veldtog, Paulus en Dara, sê die toernooi is daarop gemik om spanwerk aan te moedig, verhoudings binne die gemeenskap te versterk en deelnemers te beloon vir hul harde werk. Deelnemers aan die Palms for Life veldtog het reeds al eie spanne saamgestel en is besig met voorbereidings. Die kaptein van die veldtog is 'n sokkerspan, Blessing Mukonda, sê die fokus is nie net op wen nie, maar om mense by mekaar te bring, sport te geniet en gemeenskapseenheid verder uit te bou. Dan aan ons Namibiese sportgebeure vir vanmiddag, Sherifa, eers terug daarna jou in die ateljee.

0: It's something special. It's always something special. If you get lucky enough or it's not rainy like today, it's very hard to beat a walk through a Lynx golf course, honestly. And this having a great partner like Genesis, being a special event like this one, I think makes it even better. It's always been a fun week, and I'm hoping to do a good job this week.
1: En laastens in sokkernuus, die Egiptiese sokkerafrigter Hossam Hassan sê hy sal nie verder na die Wêreldbeker toernooi kyk nie, nadat sy span in die ronde van 16 deur Argentinië uitgeskakel is. Volgens Hassan het foute deur die skeidsregter dinsdag aand tot sy span se ondergang in die kragmeting gelei. Egipte het met 2-0 voorgeloop met net 11 minute se speeltyd oor en was goed op pad na een van die Wêreldbeker toernooi se grootste verrassings ooit. Die Afrika span het egter 3 doele in die doodsnikke afgestaan en uiteindelik met 2-3 teen die wêreldkampioen verloor. Hoewel Lionel Messi aan die einde 'n sleutelrol in die Egiptenare se ondergang gespeel het, sê Hassan sy span het beter sokker gespeel. Egipte het in die 62ste minuut deur Mustafa Ziku sukses behaal, maar die video-assistent skeidsregter het die doel afgekeur. Die Egiptenare het ook verwag om 'n strafdoel te kry nadat Hamdi Fathai teruggetrek is, maar dit is nie toegeken nie. Dinge het nog erger geword toe Argentinië in die 92ste minuut die wendoel aangeteken het. Dit aan ons sportnuus vir vanmiddag. Ons gesels môre nog sportsake.
2: Baie dankie Alistair met die internasionale sportsake. Kom ons gesels verkeerssake met Sergeant Japie van Wyk van die verkeersafdeling Stadspolisie gewys in die hoofstad. Sergeant, goeiemiddag en baie welkom.
3: Goeiemiddag Sherifa en goeiemiddag aan al ons luisteraars. Ons oostelike area, alle verkeersligte is in werking. Padwerke, obstructies, nog steeds Aviation weg en Awas weg. En die motoriste word net gevra om versigtig te bestuur en ook geduldig te kan wees. Paie wat ook gesluit is, nog steeds, Sennyomarelaan, dus nou die afrit vanaf die westelike verbypad, is daar net een baan oop van die westelike na oostelike richting. En die motoriste moet ook net voorzichtig bestuur. Dan die glijbaan vanaf Awasweg inrij naar Mandumay de Mofayo Rijlaan is ook gesluit weens die padwerke of constructies dan. Maar verkeer kan nog steeds aanbeweeg tot en met die verkeerslag en dan links beweeg. Casino Straat, alweer banen ook nog steeds gesluit weens constructiewerk. Dan Berend Carlsen, waar dit aansluit by die westelike verbypad, ook nog steeds gesluit by padwerke. Dan ons westelike area. Daar is ook nog verkeersligte wat nog steeds op rooi flikker. Dit is dan die volgende, by die volgende intersecties. Dit is dan ook by Ineas Pieter en Hemba en Herevoorstraat. Dan is dit die voetoorgang in Ineas Pieter en Hemba. Ineas Pieter en Hemba in Arsburger Straat. Ineas Pieter en Hemba in Industriële Straat. Dan Ineas Pieter en Hemba. Dit is nou waar dit ook aansluit by die B1 route. Paie wat ook gesluit is weens die padwerke is dan nou Magistraat en Kingsleystraat richting noord, waar dit by Ineas Pieter Nanemba aansluit. In die laaste half uur, Sherifa, is daar geen ongelukke by ons kantoor aangemeld nie. Dit is dan al van my kant vir vandag.
2: Baie dankie, aangename aan vir jou verder toegewens.
3: Aangenaam vir jou ook en tot ziens.
2: Baie dankie, goed gaan, tot ziens. Dit is dan Japie van Wyk van die verkeersafdeling hier in die

vanaand. Baie dankie dat julle lekker saam gekuier het en ek hoop julle gaan lekker saam met mama môre bak en brood.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

En daai kelmeisie beteken goue ou vrolijkheid, saam met my jou gasheer Marius Millard, het hier op Hartklop FM, jou gunstelingstasie, reg oor die nasie, en so op die klein saterdag aand, is dit lekker kuier, want dit is daai ekstra uur tussen 9 en 10, wat dit net nog lekkerder gaan maak, en in daai uur gaan ons fokus op Amerikaanse muziek, of met Amerika in, as thema, om Amerika's onafhankelijkheid 250 jaar gelede in 1776 te vier. So, voor dit ook hele klompie muziek saamgebring rondom gesoenerei, want het was maandag internationale of wereld soendag, afgelopen maandag 6 juli, so lekker paar soenliekies ook saamgebring. Ons val echter weg op vrolijke noot, 60er klank van The Equals, Lincoln Gordon, basgitaarspeler van hulle, het afgelope maandag 78 jaar oud geword, en dan was dit verlede week was Victor Willis van Village People in die nuus, want hy het gesterf verlede dinsdag, was die sterfdag van medestichterslid, hoofsanger en medeliedskrywer van Village People. Hy sterf 74 jaar, 'n dag voor sy 75ste verjaarsdag, so verlede woensdag sou hy 75 word. Hy sterf verlede dinsdag, so ons dink ook aan hom. En gister het David Hoddle, ook 'n sanger van Village People, is 79 jaar oud geword. So hier is geniet The Equals en Village People.

Village People in the Navy. En voor dit was dit Equals Baby Come Back. Die volgende een, luisteraars wat my goed ken, sal weet ek het geen verskoning nodig om hierdie liedjie te speel nie, want het is een van my allergroot ginslinge. Maar vooral is die man van verjaar en dit nogal vandag. Dit is die Australiese sanger John Farnham. Verskoning nie vandag nie, precies een week gelede, hy was ingesluit in verlede weeks program wat toe nooit gerealiseer het as gevolg van die sokker nie, maar een week later onthou ek nog steeds sy 77ste verjaarsdag, so hier is John Farnham.

Huey Lewis in the News, The Power of Love. En voor dit, Bebo Bryson en Regina Bell met A Whole New World, die muziek uit Aladdin. Onschuldig zijn nagedachtenis, dus dan nou Bebo Bryson.

Applaus vir Satchmo. Louis Armstrong, hello Dolly. Warren Entner, sanger en gitaarspeler van die groep Grassroots, het gister 82 jaar oud geword en eerskomende Saterdag in 2011 sterf Rob Grohl, hoofsanger en basgitaarspeler van die groep, aan kopbesering na hy geval het as gevolg van 'n beroerte aanval in 2011. So kom ons geniet The Grassroots, 'n treffer uit 1968, hulle Midnight Confessions.

0: kiss.
1: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

Nou, met die einde van die soen tema vanaand, sure, soep, soep, song, it's in his kiss. Begin met ons volgende tema, die Verenigde State van Amerika. Afgelope naweek, the 4th of July, is ons hulle onafhanklikheidsdag en hulle het hulle 250ste verjaardag gevier met hulle onafhanklikheid in die jaar 1776. Nou ja, nie dat ek nou die land wil vereer hiermee nie, maar kom ons luister net na muziek met die tema. Amerika en waarmee anders kan ons begin as hierdie ene.

Bruce Springsteen, Born in the USA. En ons gaan die geraas maar voortsit. Kan dit nie te laat terughou nie. En dan gaan ons mos nou steurnis veroorsaak. Hier is het slaaptijd raak. So hier is John Mellencamp, Rock in the USA. Subtitel, A Salute to 60s Rock. En dan twee grootes 68er jare, Grand Funk Railroad, We're an American Band, en Guess Who's American Woman.

En die patriotiese viertal was Kate Smith, God Bless America, deur 1938. Woody Guthrie, This Land Is Your Land, 1940. Ray Charles, America the Beautiful, 1976. En Lee Greenwood, God Bless the USA, uit 1984. Nou enetjie ook in die 80er jare. 1986 om precies te wees, Jeff Lynne en the Electric Light Orchestra, gevolg deur enetjie wat ek glo, hy moes wees, Don McLean, net na ELO.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Don McLean, American Pie, voor het Hello Calling America. Volgende twee, American Girl and American Boy, Tom Petty and the Heartbreakers uit 1977, en een bietjie meer moderner klank, Estelle en Kanye West met American Boy.

disco, punk, R&B, van Estelle en Kanye West, American Boy, en Tom Petty and the Heartbreakers, American Girl. Nou, The All-American Boy and The All-American Girl, Carrie Underwood uit 2008, en uit die jaar 1959, Bill Parsons, The All-American Boy. Bill Parsons, dis soos hy gekrediteer word op die uitreiking, op die plaatomslag enzovoorts enzovoorts, maar kan jy glo, dit is Bobby Bear wat die liedjie

0: Carrie Underwood, All American Girl, die jaar 2008. Net voor dit is Elvis besing uit Bill Parsons of dan nou Bobby Bear met The All American Boy. En koning Elvis is hier om te groet. En ek groet saam met hom. Baie dankie vir vanavond so lekker saamkuier. Ek het baie geniet. Baie dankie ook vir al die deelname. Dit is altyd lekker. Volgende woensdag aan selfde tyd en plek maak ons weer so. Elvis met sy gewyde drietal An American Trilogy. Goeienag, mooie aand, lekker slaap.
1: Oh, I wish I was

Programme van Nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Soy soy tipo dama. Wat de man heel dag laat smaak tot in die handen. Zit tot 5 in van tijd maak mosie zaken. Ik wil van allemaal wees naar zoel. Ik perfecties is oorlijk. Ik praat van haar personality. De girl die lost me speechless. Die eerste girl wat mij hart waren goed is, die let witness. Ze is M-Y-N-E in die alfabet van mij. Minus 9.

0: handel jou met respect. Oos twee kan het maak dat zij mij bekend. Soos ik jou nie het my dag word gemaak dat zij je smile op jou face het.
1: Man, mis jou nog.
2: Is het? Maar kijk je.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Tekus en tekeer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

eerste kinderliefde, waar ik gevoel en nou, voel ik nog steeds voor jou.